0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie.

Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex

Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen, Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Mijn

Het liefste zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij, een lekker bordje rijst erbij. Oh, spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb in de zijn. Een pet met zo in gouden rand, een rood-wit bordje in je hand. De trein die moet op tijd zijn, dus geef ik gauw.

0: Ik wist niet dat ik dat ook nog in mij had.
1: Niemand doet het na. De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Lou F.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie.

Ik denk onder meer dat er een speciaal noodcomité komt, zodat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM

Dankbaar, dat is de titel van vandaag. Goedemorgen luisteraars, welkom in het zondagmorgen programma hier bij de lokale omroep. Mijn naam is Egbert Bos. Ik mag vanmorgen deze morgen de uitzending, de kerkdienstuitzending, die komt vanuit de gereformeerde kerk uit Dorenspijk. Straks om 9:30 de live uitzending zullen we hier uitzenden. En ik ben tot 11:30 bij u met voor en na wat mooie muziek en wat verhalen. Ja, dankbaar, dat is het nummer wat ik, de tekst moet ik zeggen, dat ik zelf vaak gebruik en dat ik dat ook echt meen, want dankbaar, hij zingt er ook over, Gert en Hermien, die zingen samen over dankbaar wezen dat je elke dag toch alles om je heen hebt en ook nog steeds een nat en een droogje hebt. En dat is niet overal het geval. En dat betekent dat we dus elke dag nog kunnen eten en onderdak hebben. En ook weinig last hebben op dit moment van de oorlog, gelukkig. Hebben we natuurlijk wel meegemaakt, 40, 45. Maar ja, we zijn in ieder geval toch wel gezegend dat we hier mogen wonen. Zeker in Elburg. En vandaar ook dankbaarheid. Ik heb het niet voor niks opgezet, want ik ben ook dankbaar voor wat ik gisteren mocht doen om met een ballonvaart mee te organiseren voor Saskia van Klompenburg. De vrouw die we ook geholpen hebben voor de hulp naar Rusland toe. Oftewel, ze heeft progressieve MS en daarvoor een behandeling onderging in Rusland een paar jaar geleden. Stamcelbehandeling. En dat hebben we meer gedaan met EBF Foundation voor andere mensen, maar ook voor haar. En daar kreeg ik een jaar geleden een bericht van. We hadden al een tijdje elkaar niet gesproken. Maar in ieder geval, dat zij vroeg, Egbert, ik heb nog een wens. Ik wil graag nog in mijn leven met een ballonvaart varen. Dat had ze nooit gedaan. Maar ja, ze zit dus in een invalide kuis, zoals we wel weten. Maar het werd steeds broerder en slechter met haar. Ze ging hard achteruit. Dat was voor mij een beetje verbazing. Want ik had gedacht dat ze dus ook de stamcelbehandeling 100% had doorstaan. En daarmee het stilstond. Maar nu blijkt achteraf dat het niet bij haar geslaagd is. En dat had te maken met dat ze tijdens de behandeling een epileptische aanval kreeg en daardoor moesten ze stoppen met de actie van de stamcelbehandeling. En dat wisten wij niet, wist zij waarschijnlijk ook niet. Kwam ze later achter toen ze achteruit ging, heeft ze gebeld en met Anastasia, de rechterhand van Verenenko, de arts waar ik zelf ook ben geweest. Ik mocht daar toen ook verzorgen, ophalen, wegbrengen naar de onderzoek en naar de behandeling in Moskou. En ik schrok een beetje van haar woorden. Dat zij dus dat het niet gelukt is. En dat was erg diep bedroevend, moet ik zeggen. Want we hadden allemaal het gevoel dat het wel geslaagd was. Betekent ook dat ze hard achteruit gaat. En daardoor, als je progressieve MS hebt, dan is natuurlijk het einde ook wel in zicht. Want kijk, dat hou je niet vol. Vanwege dat alle spieren en alles toch op een gegeven moment uitschakelt. Is bij haar ook het geval. En toen heeft ze mij gebeld van Egbert. Ik zou nog graag een ballonvaart willen doen, maar ik wist niet dat dat ook mogelijk was met de rolstoel en zo, maar dat bleek wel zo te wezen. De Zonnebloem heeft een speciale ballon daarvoor en daar zijn we gisteren mee op pad geweest. Het is al een jaar geleden gepland, maar door allerlei omstandigheden, het weer en diverse andere oorzaken is het nog steeds niet gelukt, maar gisteren was het zover. We moesten wel helemaal naar Joure toe om daar de start te maken, want het windkracht was hier te hoog, daar was windkracht 1 en daar konden ze wel opstijgen. En het is gelukt. Het duurde wel even. Maar goed, het was een hele mooie tocht. En zij was heel blij. En vooral dankbaar. En vandaar dit nummer. Dankbaar dat je dat mag doen en kan doen. En iemand daar maar blij mee mag maken. Maar ook, er staat vandaag ook in liturgie. Daar wordt ook over gesproken. De regel der dankbaarheid. Dat is Romeinen 12 vers 9 tot en met 21. Dat ga ik er zo even bij pakken. Als we de liturgie even erbij pakken. Voordat we uitzending beginnen vanaf 9:30. Van de gereformeerde kerk in Dorenspijk.

Ja, mooi nummer van Sheila met You Raise Me Up. En prachtig in deze vooraankondiging, want we gaan nu even kijken naar de liturgie van vandaag. En dat betekent dat we dus even naar de site gaan van de Gereformeerde Kerk Dorpspijk. Dienst die zometeen begint om 9:30. De voorganger, dominee van Staalduinen, staat hier. Maar ik kreeg ook bericht dat het misschien dominee Zwager is. Nou, wie het gaat worden, dat weten we niet. Dat komen we vanzelf al achter zometeen. Maar in ieder geval, de liturgie is inzingen. Lied 143, vers 1. Daarna de mededelingen. Intochtslied, psalm 118, vers 8 en 10. Daarna stilgebed, foto en groet. En het gebed van een verontmoediging. Genadeverkondiging daarna en de regel van dankbaarheid. En dat is hem, de Romeinen 12, vers 9. Romeinen 12, 9 vers en tot en met 21. En daar ga ik het straks even over hebben na de uitzending. Sorry. Dan gaan we zingen. Gezang 324. Het gebed om verlichting van de geest. En de lezing Jesaja 1, vers 1 tot en met 3. Dan gaan we weer zingen. Gezang 4, 73. En de lezing gaat over Johannes 13. Dan zingen we gezang 446. De preek. En dan weer zingen. Gezang 380. Dankgebed, voorbeden, de collecte. Een slotlied is gezang 234, 1 vers 2. En we gaan de zegen ontvangen en daarna zingen we nog 456 gezang. Allemaal vanuit de Gereformeerde Kerk in Dorenspijk.

Lichtstad met Dupale Poorten. Altijd een nummer die zeker bij iedereen wat aanslaat. Want iedereen vindt hem prachtig. Wordt ook veel gebruikt natuurlijk. Goed, we hebben nog een paar minuten te gaan. Er is inmiddels al contact met de kerk in Doornspijk. We zien daar ook al wat beelden van en informatie. Maar in ieder geval, de uitzending is nog niet begonnen. En dat betekent dat we dus nog zeker een nummer draaien voordat de kerkdienst begint.

Ja, dat was broer, oftewel broer, een van broer en zus, oftewel Gerrit Schinkel, ook onze dirigent bij het koor Eiland Urk. En die had het nummer van, het mooie nummer in de haven. Dus we zijn in afwachting tot dat de uitzending begint vanuit Dorenspijk, oftewel de gereformeerde kerk, waar we de live uitzending van gaan volgen. En zoals al eerder vermeld, was ik niet helemaal op de hoogte of het dominee Zwager zou worden of Van Stalduinen. Maar het is volgens mij Van Stalduinen geworden, want dominee Zwager is volgende week aan de beurt, dacht ik. Voordat het zover is, gaan we nog even wat muziek draaien.

Ik draai hem even weg, want we gaan overschakelen naar Doornspijk, naar de dienst van vandaag op de zondag 17 mei. En dat wordt vanuit de gereformeerde kerk in Doornspijk een gezegende dienst gewenst.

Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Van Staalduinen. Ik ben de predikant van de Goede Herderkerk in Oldebroek. Vanmorgen is een ruildienst, dus uw predikant, dominee Zwager, die opent nu de dienst in Oldebroek. Maar ik woon wel vlakbij, hoor, want ik woon in Elburg. Dus ik zei vanmorgen tegen mevrouw, volgens mij is de afstand tot de kerk van Doornspijk korter dan tot die van Oldebroek. Wat dat betreft erg makkelijk vanmorgen. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Gemeente, allen hier aanwezig in de kerk, maar ook natuurlijk degenen die thuis met ons verbonden zijn via internet, ook de gasten, allen van harte welkom. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot 3 en 6 tot 8. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het bezoekcomité. Help die mensen met een goede gift. En het bouw- en restauratiefonds. De bestemming van de bloemen die vandaag in de kerk staan, dat zijn deze, neem ik aan, die wordt vanavond bekendgemaakt. Dus wilt u dat weten, kom vanavond naar de kerk. En wij wensen u allen en jou allen een gezegende dienst toe. Ons intochtslied, ik neem aan dat het lied voor de dienst al gezongen is. Het intochtslied wat ik had uitgekozen is Psalm 118, vers 8 en 10. Laten we dat samen zingen.

Amen. Dan is onze belijdenis dat we onze hulp verwachten van de Heer. Hij die ooit hemel en aarde gemaakt heeft. En hij die trouw blijft tot in de eeuwigheid. Nooit loslaat wat en wie zijn hand begon. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij willen ons samen verootmoedigen, ons leven opdragen aan onze God met zijn ups en zijn downs, de goede dingen en de slechte dingen. Daarna klinkt de genadeverkondiging en daarna lees ik u als regel van dankbaarheid, als wetslezing, een gedeelte uit Romeinen 12. En dan zingen wij gezang 324, vers 1, 3 en 4. Laat ons samen bidden. Heren, God almachtig, maar ook u die wij onze Vader mogen noemen, en dan zijn wij uw kinderen. U kent ons stuk voor stuk, ieder bij onze naam. U weet wie wij zijn, u kent onze zorgen, u weet waar we druk mee zijn, u weet wat ons raakt, u weet wie er belangrijk is in ons leven en u weet ook wie we over het hoofd hebben gezien. Of misschien wel pijn hebben gedaan in de tijd die achter ons ligt. Voor alles waar u van weet, vragen wij u, wil ons toch troosten, als we het leven maar zwaar vinden. Wil ons de ogen openen waar we op een verkeerde weg zijn. Wil wat misging weer recht maken door uw vergeving, maar ook door uw richting, uw hulp om te helen. Door ons ook aan te leren om het anders te doen. Ga zo met ons mee in ons drukke bestaan en vertel ons telkens wat u daarvan vindt, zodat we zullen kiezen voor wat waarde heeft en houdt. Wees zo de Vader die ons als uw kinderen bij de hand neemt. Amen. Het is Jezus die zei: kom maar tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal jou rust geven. Neem dan mijn juk op, u, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij vergeeft wat niet goed was. En hij wil onze tijd vullen met zijn vrede. Laat ons samen Romeinen 12 lezen. Als we dan weten dat onze God ons telkens weer een nieuw begin wil geven. Afrekenen met het verleden. Maar ja, hoe moet dat dan met die toekomst? Hoe gaan we dan voortaan te werk? Romeinen 12 vanaf vers 9. Broeders en zusters, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Hebt elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk. En bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij
met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid en ga niet af op uw eigen inzicht. En vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover dat in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. En neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden. En ergens anders staat: als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover een handvat voor het goede leven. Wij zingen gezang 324.

Laat ons bidden om de aanwezigheid van de Geest. Heer onze God, wij willen u prijzen dat u licht brengt op ons pad. Voor uw woord dat ons raad geeft. Voor al het goede dat u geeft in ons leven. Wij bidden u voor dit uur om de bijstand van uw Geest. Dat de liederen, dat de gebeden, dat de zang en het samen zijn, het woord en het getuigenis ons allen zullen bemoedigen en ons zullen herinneren aan de zegen die u voor ons wilt zijn. Laat uw Geest ons hart aanspreken bij de groten en kleinen in de kerk, maar ook bij de kindernevendienst, dat wij van jong tot oud uw geliefde kinderen zijn, dat niets ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde die u ons heeft getoond door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Er zijn vanmorgen twee gedeeltes uit de schrift die wij lezen. Jesaja 1, vers 1 tot 3 en 10 tot 20. Daarna zingen wij gezang 473. Daarna Johannes 13, vers 33 tot 35 en 14, vers 15 tot 21. En dat is het gedeelte over het feit dat Jezus de Geest belooft, omdat hij wel weggaat, maar ons niet alleen wil laten. Want het is vandaag wat ze dan noemen de Wezenzondag. We hebben hemelvaart achter de rug en Pinksteren voor de boeg. Maar die ene zondag daartussen zijn we dan in de steek gelaten. Nou, daar zullen we het straks met elkaar over hebben. Maar eerst Jesaja 1, vanaf vers 1...

Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij zag over Juda en Jeruzalem toen Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia in Juda regeerden. Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde. De Heer heeft gesproken. Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel weet wie zijn voederbak vult, maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. En dan vanaf vers 10. Hoor de woorden van de Heer. Leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat moet ik nou met al jullie offers, vraagt de Heer. Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, het vet van jullie kalveren, het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergave. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. En dan komt het, aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom. Kom op voor wezen en sta de weduwen bij. De Heer zegt, laten we zien wie er in zijn recht staat. En al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Maar als je koppig bent en niet wilt luisteren, dan zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft het gesproken.

Dan gaan we naar Johannes 13. Johannes 13 vanaf vers 33. En na de lezing uit Johannes zingen wij gezang 446, vers 1, 2, 4 en 5. En de kinderen kunnen daarna naar de nevendienst toe. Johannes 13. Kinderen, het is de afscheidsrede van Jezus. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. En jullie zullen me zoeken. Maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, ja, dat zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En dan vers 15 van Johannes 14. En als je mij dan lief hebt, houd je dan ook aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd. En de wereld zal me niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn, dat ik in jullie ben. En wie mijn geboden kent en zich daaraan houdt, die heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem of haar bekendmaken.

Ja, als je hier Soli Deo Gloria Urk, die zong dit. En daarvoor was het Urkemannenkoor, of Eiland Urk moet ik beter zeggen. En er was het nummer van Zie ons wachtende, maar dat werd helaas afgebroken. En dat heeft door de computer te maken, maar normaal is natuurlijk hier het nieuws. Berichten van de klok van 11 uur, vandaar die omschakeling. Dat ging automatisch, kon ik niks aan doen. We gaan er straks proberen nog een keer te draaien, dus dat komt vanzelf goed. We hebben nog een mededeling, kwam met een melding binnen nog. Trouwens, voor degenen die wat later zijn ingeschakeld. U bent verbonden natuurlijk met lokale omroep, met de zondagochtenddienst hier bij Lou FM op zondagmorgen 17 mei. We hebben vanmorgen de uitzending gehad van de Gereformeerde Kerk in Dorenspijk. Mocht u dat gemist hebben, kunt u kijken nog even of terugluisteren, kan ik beter zeggen, naar de kerkdienst gemist. En dan kunt u intikken Gereformeerde Kerk Dorenspijk. En dan krijgt u alsnog te horen. U kunt natuurlijk ook gewoon blijven luisteren naar mooie muziek hier op de Lou FM. Met vandaag de zondagdienst en daarna natuurlijk ook mooie geestelijke liederen. We hebben nog een mededeling, zoals net gezegd. We krijgen hier net binnen de informatie van Aartie Vergeest. Aartie die zit hier vanavond ook achter de microfoon, samen met Bettes van Hel achter de knoppen. En ook daar wordt uitgebreid aan muziek aandacht besteed. En u kunt daar zelfs nog verzoeknummers voor aanvragen. Dus wilt u vanavond nog een mooi nummer horen of voor iemand aanbieden. Dat kan natuurlijk ook voor een verjaardag of voor een ondersteuning. Het is, kunt u het beste bellen en dat kan de hele dag op 06 48 34 34 69. Dus Aartie Vergeest is bereikbaar om een nummer aan te vragen vanavond tussen 7 en 9 en misschien wel tot 10... 06 48 34 34 69. Dus voor een verzoekplaatje of een ondersteuning of een bemoediging. U kunt haar even bellen, zegt ze. Dan gaat ze dat vanavond meenemen in haar programma. En dat programma van haar is helemaal uitgeweid over de hemelvaart. Tussen de hemelvaart en Pinksteren. Heel veel studie aanbesteed. En daar gaat ze het vanavond over hebben.

Ja, dat was Abba Vader, gezongen door het groot samengesteld gemengd koor. En daarvoor de zingende zeeman, nog zijn zeemels palen poorten. Het is inmiddels 14 of zowat 15 over 11. Dat betekent dat we nog een klein stief drie kwartiertjes te gaan hebben. En dan is het wat mij betreft de live uitzending hiervan vanmorgen op de zondag voorbij. Oftewel de kerkdienstuitzending van vanmorgen. We gaan natuurlijk straks verder met geestelijke muziek. En natuurlijk ook de Gospel of Glory vanmiddag van 4 tot en met 6 met Marco van Doren. Daarna opgewekt van 6 tot 7. En zoals al eerder gezegd vanavond hier... Aarti Vergees samen met de Bertus van Hel, die de presentatie doen van diverse programma's. Met hart en ziel, vervolgverhaal door Aarti Vergees. Ook het verzoekplatenprogramma kom ik zo nog even op terug. En vanavond ook de avondoverdenking. Daarna het lied van de Heer en de Bijbel. En dat is het nog wat geestelijke muziek tot en met middernacht 12 uur. En dat is de zondagprogrammering van vandaag. Zoals gezegd, net geestelijke muziek. We hebben ook nog de verzoekplaten inderdaad tussen, zie ik hier staan, tussen 9:15. En 9:45. En ook Aarti zal daar zeker wat moois van maken. En als u dat ook wilt doen, of in ieder geval zelf een mooi nummer wil uitzoeken, dan kan dat in het verzoekplatenprogramma. U kunt dan bellen met Aarti Vergees. Dat kan tot en met 6 uur, vertelde ze net, van voor een mooi nummer aan te vragen op 06 48 34 34 69. Dus wilt u nog een verzoekplaatje aanvragen vanavond? Voor uzelf of voor ondersteuning of ter bemoediging of voor een verjaardag. Maakt ook allemaal niks uit. Als u zegt van nou, dit vind ik een mooi nummer, wil ik graag horen. Dat kan. Zoals ze zegt, Aarti Vergees zal het dan meenemen in het programma. En dat telefoonnummer is 06 48 34 34 69.

Ja, dat is het christelijke mannenkoor uit Lelystad. Met daarvoor broer en zus. Ik heb gehoord van een land. En dit was het nummer Tel uw zegeningen. Nou, dat is inderdaad het beste wat je kunt doen. Elke dag je zegeningen tellen en dankbaar wezen voor wat er allemaal is. En niet kijken wat er allemaal niet is, want dat heeft toch geen zin. En natuurlijk ook het gebeuren in de wereld. De hele wereld staat in brand. En dat is ook wel vermeld al in de Bijbel. Dus degene die daarop zal letten of die heeft het wel in de gaten. Maar ja, zoals u elke morgen nog wakker mag worden en we hebben eten en drinken en we hebben hier nog een beetje rust en vrede, dan ja, kan ik niet anders zeggen als dankbaar wees. Maar niet alleen daarvoor word je dankbaar. Het was het onderwerp van vanmorgen ook in Doornspijk bij de gereformeerde kerk, zoals de uitzending vanmorgen was vanaf 9:30. En ja, het thema was ik ook mee begonnen met nummer en dat was door Gert en Amin gezongen. Zelf is het ook een stopwoord voor mij, maar ik meen het ook echt en vandaar dat ik ook nog even daar wat over wil vertellen. Voordat het hier 12:00 is, want dan mag ik naar huis toe gaan en dan kunnen we overgaan of de automatische piloot, oftewel mooie muziek draaien voor de hele middag. Ik ben dankbaar voor deze dag. Ik ben dankbaar voor mijn leven. Ik ben blij met elk geschenk dat mij uit liefde wordt gegeven. Ik vind het fijn op deze aarde. Ik blijf blij en enthousiast, ook al word ik zo nu en dan door uitdaging verrast. Ik hou van alle mensen, ik koester hun aanwezigheid, ik geniet van de ontmoetingen en de vreugde en gezelligheid. Ik voel me enorm gelukkig, ik word door het licht omringd, de liefde geeft mij kracht en voor elke verandering.

Ja, dat was Zions wachten aan de stromen. Het nummer van het christelijk koor Eiland Urk. En daarvoor was Sheila natuurlijk. Ik zal er zijn. Kan ook niet missen in dit programma natuurlijk. Goed, we hebben nog een flinke 20 minuten te gaan. En we gaan dat afsluiten met mooie muziek. We hebben nog, zoals al net gemeld, nog een verzoekplatenprogramma voor vanavond. Oftewel bij Aarti van Gees. En samen met Bertus van Hel, die zit hier in de studio. En wilt u zelf nog een mooi nummer aanvragen? Of een verzoekje, of een aanmoediging, of een verjaardagsaanbieding? Ik weet het allemaal niet. Het is ook niet zo van belang. Het gaat om de muziek. En dan kunt u aanvragen bij het nummer van Aarti van Gees. Haar telefoon heeft ze net opgegeven. 06 48 34 34 69. Dus voor een verzoek voor vanavond op radio hier bij Lou FM. In het programma van ATF Gees samen met Bertus van Hel. Het telefoonnummer 06 48 34 34 69. Dus dan kunt u dat nog tot en met 6 uur even regelen. En dan komt het vanavond hier helemaal in orde. En ook nog een verzoek binnengekomen. En ook dat nummer hebben we vanmorgen al gedaan. Maar goed, het is natuurlijk ook voor degenen die wat later zijn ingeschakeld altijd wel mooi. Dus vandaar hier de lichtstad van de Palenpoorten.

Ja, wat een dag zal het zijn op die dag. En we weten natuurlijk niet wanneer die dag is, maar als je om je heen kijkt, dan kan het niet al te lang duren, want de hele wereld staat toch in brand. En er staat ook allemaal al beschreven in de schriften. En daar staat ook in degene die het zal zien, die heeft het wel in de gaten. Maar er staat ook bij dat God voor God is 1000 jaren één dag. En 1 dag is 1000 jaar. Dus als hij het nog met ons goed heeft hier op aarde en heeft nog 2 dagen de tijd, dan hebben we nog 2000 jaar te gaan. Maar of dat allemaal in harmonie is, dat weet ik natuurlijk niet. Vandaar dat we ook dat samen moeten proberen te doen en voor elkaar te zorgen. We gaan naar de eindtijd. En daarom heb ik het volgende nummer er ook even opgezet van het eiland Urk. Genade in de eindtijd.

Ja. Mooie afsluiting van het einde van deze morgenuitzending. Heren, komt het u de zingende zeeman. En die maakt heel wat mooie nummers daarvoor. Genade in de eitijd van Eiland Urk. Zoals gezegd, we zijn aan het eind gekomen van deze zondagmorgen uitzending. De live uitzending hier bij Lou FM. De zondagmorgen met de zondagdienst vanuit, zoals gezegd, de gereformeerde kerk het Dorenspijk. En dat was dominee Staalduinen die daar de preek deed en natuurlijk de samenstelling van alles. U hebt daarna geluisterd vanaf 9:30 en daarna kon u naar de muziek luisteren die u gepresenteerd werd door mij. En mijn naam is Egbert Bos. Ik ga eruit. We gaan ons opmaken voor een zondagmiddag. En de zondagmiddag hier kunt u ook blijven luisteren bij Lou FM. Want daar is tot 4:00 mooie geestelijke muziek. Daarna Marco van Doren met The Glory of Gospel. En dat is tot en met 6:00. Daarna Opgewekt en Kinderhalf uurtje is er vanavond ook nog van 7 tot 7:30. Hart en Ziel tot 8:30. En dan vervolgverhaal van Aartie Vergeest. Het verzoekplaten van Aartie Vergeest samen, zoals gezegd, met Bettis van Heel, alle twee hier in de studio. En nogmaals, als u nog een nummer wilt aanvragen, dan kan 06 48 34 34 69. Goed, zoals gezegd, ik wens u nog een hele fijne luisterdag. Bedankt voor het luisteren. Ook Aartie Vergeest, bedankt voor de info. Maar natuurlijk ook Naomi, bedankt voor alle informatie voor deze ochtenduitzending hier bij Lou FM. Nogmaals, een hele fijne luisterdag. Een goede en een gezegende zondag. En ook daar gaan we ermee uit. De zegen van ons hier door broer en zus. Fijne dag nog.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loet TV en wereldwijd via loemedia.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussower het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

nummer Freedom aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Jesus Culture en Kim Walker Smith. Nummer Vrijheid. We speelden het tijdens de mooie zingen. En ik ga nog eventjes een en ander bewerken. Dan gaan we hem zeker nog een keer laten horen. De sing-in die 3 mei jongsleden in Oldebroek live werd gezongen. Gespeeld door de formatie Sander en Angela. En band natuurlijk. Dat heerlijke nummer Vrijheid. Een Nederlandstalige versie werd daar gezongen. Maar daar zat het lekkere deuntje van Freedom ook in. Goed, leuk dat je weer luistert. De komende 2 uur weer lekker veel gospelmuziek. Het kan maar, ja, ik weet het bijna zeker dat we nieuwe muziek hebben van Martijn Buwalda. Degene die goed heeft opgelet, die snapt hem nu geheel. We gaan nieuwe muziek luisteren van Rosanne, Theo van Laar en Reisa Oosterlen. Dus ik zou zeggen, zeker blijven luisteren. Maar eerst verder met het mooie nummer van Sander en Angela. Het schitterende nummer wat we 2 keer hebben gezongen die avond. Heerlijke dag. Het is de live versie van In de Markt.

voor King & Country, een nummer uit 2015, Without You. We gaan snel verder met nieuwe muziek van Raisa Oosterlen. Ik hoop haar de komende tijd eens eventjes een keertje te gaan spreken over haar muziek. Maar hier is er heerlijk van genieten. Dit is het nummer None Like You.

Theo van Laar. Ook nieuwe muziek van hem tijdens deze uitzending van The Glory of Gospel. Dit was het nummer Over Me. Goed, dan weet ik het bijna zeker dat Martijn Buwelda nu gaat komen. Nieuwe muziek van hem, het nummer.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Het nummer bijna zeker ook een hele mooie videoclip. Bekijk hem even op gloryofgospel.nl. Dus gloryofgospel.nl. Rosanna dan, als laatste nieuwe muziek van haar. Toch gered. Ja, mooie muziek van haar. Ze heeft een mooie CD-EP uitgebracht. En die is natuurlijk ook te streamen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet of die ook fysiek te koop is. Maar dat kunt u vast en zeker, als u dat graag wil, even ontdekken. Dus kijk even naar Rosanna Krijgsman. En dan weet je dat zeer zeker. Goed, het is natuurlijk hemelvaartsweekend. Ja, dacht ik van laten we ook een blokje hemelvaartsmuziek doen. En wat is dat mooier om te starten met het nummer Jezus Overwinnaar. Een krachtig lied over Jezus die de dood heeft overwonnen en regeert. Dit is Reijer samen met Talita Govers. Het nummer Jezus Overwinnaar. En daarna hoor je het nummer Zegenkroon. Opwekking 764. Een lied over Jezus als overwinnaar.

En dan gaan we eruit met Chris Tomlin, het nummer Forever. En het past natuurlijk ook heel mooi in de hemelvaartstijd. Een loflied dat Jezus eeuwige heerschappij bezingt. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur de Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we 3 weekjes geleden af met nummer 623 in de top 1008. God is with us van The Afters. Starten we dit uur met 621. I will be here for you. Van Michael W. Smith, 118 plekken gedaald in de lijst. Maar goed, hij staat 5 juni wel op het podium. Ik weet niet of er nog kaartjes zijn, maar dan moet u snel zijn. De EO Jongerendag, de reunie. Dus kijk even op de website van de EO Jongerendag. Dan kun je vast en zeker nog vinden of er nog wat kaartjes zijn. En anders via Ticketswap, dan komen er soms ook nog wat kaarten beschikbaar. Goed, ja, ik was er even 2 weekjes niet. Ik had vakantie en ik dacht van ik rij wel heen en weer. Maar dat liep toch wat anders dan ik had verwacht. Ik red het gewoon niet. Dus soms is het ook goed om even rust te hebben. En daarbij hadden we natuurlijk een hele mooie sing-in. Wat ik ook mocht voorbereiden. Dus daar heb ik ook wat aandacht en tijd aan geschonken. En dan moet je soms keuzes maken. Ja, ik zei het al, 621 in de lijst. Gaan we snel door naar 620. Jezus leeft en ik met hem. 25 plekken gedaald in de lijst. Dit is Kees Kraaienoord.

De formatie Heartbeat Worship mag natuurlijk ook niet in de lijst ontbreken. 35 plekken gedaald, of gestegen moet ik zeggen. We vinden nu plek 618 in de lijst. Gaan we door naar 615. Marieke Slurink samen met haar man Bouke Slurink. We vinden haar op plek 615 met het nummer Dichte Mist. MUZIEK

The Casting Crowns met het nummer Healer. We vinden hem op plekje 614 in de lijst. 35 plekken gedaald in de lijst. Goed, dan gaan we door naar 611. Heb ik het over Stephanie Gretzinger met het nummer Knowing You.

Onze whisky koning. Ja, ja, de Bowery. Met het nummer Dear Simon. 6 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 605. Goed, dan gaan we naar Nederlandstalig. Dan heb ik het over Herder van mijn hart. Op 604 vinden we de formatie Lef. 252 plekken gestegen in de lijst.

De stem was zeker te herkennen. De stem van Ellie Nieman. Van Ellie en Rickert natuurlijk. Nummer uit 2009. Alle vrouwen. We vinden hem op plek 602. En die is 9 plekken gedaald in de lijst. Dan gaan we 339 plekken omhoog. Althans het nummer die we terugvinden op plek 600. Kijk naar het lam. Dit is Christian Verwoerd op plekje 600.

Zo, u zit ook weer gelijk rechtop. Manna was dit van de formatie Damascus. We vinden hem op plek 598 in de lijst nieuw binnengekomen dit jaar. Dan gaan we naar 597. 302 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over Crystal Amlin en het nummer Indescribable.

Uw nabijheid Sharon Kipps, een van de artiesten die zal op gaan treden tijdens het Mega Preesfestijn 2026 in de tent aan de Stoudamsweg in Oldebroek. Het Mega Preesfestijn. Binnenkort daar hoor je daar veel meer over. We vinden hem op plek 595 nieuw in de lijst. En daar voorbij, daar sluiten we mee af. 593, 87 plekken gedaald in de lijst. Dan heb ik het over Sander en Angela en Michelle Lee. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het zondagavondprogramma van de lokale omroep Elburg op deze zondag 17 mei 2026. Fijn dat u er ook vanavond weer bij bent. De techniek en de regie zijn vanavond in handen van Bettis van Hel. Mijn naam is Ati van Geest. Het programma van vanavond ziet er als volgt uit. Om 19:30 kunt u luisteren naar het programma Met Hart en Ziel, met vanavond als titel Tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hierna om 20:30 willen we voorlezen uit het boek Toen ik jou zag van Mary Schoon. Om 21:15 brengen we weer graag de muzikale verzoeken voor gewijde muziek aan u over. En dan hopen we om 21:45 de avond te besluiten met een korte avondoverdenking. Maar we beginnen natuurlijk met het kinderhalfuur. Hallo meisjes en jongens. Fijn dat jullie ook vanavond weer bij ons zijn in dit kinderhalfuur. Zeg, weten jullie nog wat je afgelopen donderdag gevierd hebt? Als het goed is, heb je Hemelvaartsdag gevierd. En om te weten wat er toen allemaal gebeurd is, moeten we eigenlijk eerst terug naar de andere feesten, naar het kerstfeest bijvoorbeeld. Toen vierden we dat de Heer Jezus op aarde is gekomen. Op Goede Vrijdag is de Heer Jezus voor ons aan het kruis gestorven en met Pasen hebben we gevierd dat de Heer Jezus weer is opgestaan. En toen kwam Hemelvaartsdag. Dat vierden we afgelopen donderdag. Nou, en daar ga ik jullie straks meer over vertellen. Maar genoeg gepraat. We gaan eerst zingen. Want zingen maakt toch blij? Nou, doe je mee? Zingen maakt blij.

Ja, en dat was zoals het liedje vroeger ook gezongen werd, op een lichte wolkenwagen. En zo zing je het ook eigenlijk in de kerk misschien wel. Mooi om ook eens te horen. Hemelvaartsdag hebben we gezegd, hè? Maar toch komt eindelijk de dag dat de Heer Jezus dan met Hemelvaartsdag naar zijn Vader in de hemel gaat. Hij was gestorven, opgestaan, was nog een poos bij de discipelen geweest. Maar toen kwam dan eindelijk Hemelvaartsdag. En daar ga ik jullie nu over vertellen uit de Bijbel. Luister maar. Ja, na de opstanding, nadat de Heer Jezus is opgestaan, komt de Heer nog heel vaak bij de discipelen. En hij praat ook veel met hen. Maar op een keer zegt hij: jullie moeten goed naar me luisteren, want over een paar dagen ga ik weg. Ik ga naar de hemel. Oh, daar schrikken de discipelen van. En ze roepen: u laat ons toch niet alleen achter? Wij kunnen niet zonder u. Nee hoor, zegt Heer Jezus. Ik laat jullie niet alleen. Als ik in de hemel ben, dan stuur ik de Heilige Geest naar jullie toe. En de Heilige Geest, dat is soms moeilijk te begrijpen, maar als je goed luistert,

dan kun je horen hoe het is. De Heilige Geest, die zal in jullie hart komen. En hij zal daar blijven. Je kunt hem niet zien hoor, maar hij is er wel. En goed onthouden, als de Heilige Geest in jullie hart is gekomen, zal hij jullie ook helpen. Helpen bij het belangrijke werk dat jullie straks mogen doen. Jullie mogen dan aan iedereen vertellen dat ik op de aarde ben geweest en dat ik de zonde van de mensen heb weggedaan, omdat ik van ze houd. Jullie moeten hen alles over mij vertellen. Kijken de discipelen nou blij? Nee, ze roepen bang. Maar moeten wij dat allemaal vertellen? Dat kunnen we toch niet en dat durven we ook niet. De mensen zullen ons vast niet geloven. Ze zullen ons kwaad doen en gevangen nemen. Ze hebben u toch ook kwaad gedaan? De Heer Jezus zegt vriendelijk: als de Heilige Geest in jullie hart is gekomen, dan ben je ook niet bang meer. Dan durven jullie het best wel. En dan kunnen jullie het ook, want de Heilige Geest maakt jullie sterk. Ik laat jullie heus niet in de steek, hoor. Als ik in de hemel ben, dan kan ik jullie toch ook zien? Ik zal goed voor jullie zorgen. En over een hele poos, dan kom ik weer terug uit de hemel. En dan zullen alle mensen zien dat ik de koning van Israël ben. Oh no, niet alleen de koning van Israël, hoor, maar koning van de hele wereld. Iedereen zal dan zien dat ik de koning ben van de hemel en van de aarde. Een paar dagen later zijn ze met elkaar in het huis van een vriend in Jeruzalem. Voor de laatste keer eten ze samen. En terwijl ze aan tafel zitten, zegt de Heer Jezus: als ik er straks niet meer ben, dan moeten jullie hier in Jeruzalem blijven wachten op de Heilige Geest die ik zal sturen. En daarna mogen jullie aan alle mensen vertellen dat ik van hen houd. Niet alleen de mensen in Israël mogen dat weten. Ook de mensen die in andere landen wonen moeten het horen. Iedereen moet weten dat ik op de aarde ben geweest. Dat ik de zonden heb weggedaan. Na het eten lopen ze stad Jeruzalem uit. De Heer Jezus gaat naar een berg, de Olijfberg. Dat is die heuvel vlak bij Jeruzalem. De discipelen lopen met hem mee. Boven op de Olijfberg blijft de Heer Jezus staan. Hij praat nog wat met zijn discipelen. Maar kijk nou, opeens gaat hij omhoog. Hij gaat de lucht in. Steeds hoger en hoger gaat de Heer Jezus. En terwijl de discipelen naar boven kijken, komt er een wolk aandrijven. We hebben er net van gezongen. En nu kunnen ze de Heer Jezus helemaal niet meer zien, want die wolk gaat voor de Heer Jezus. Het lijkt wel of de Heer Jezus op die wolk naar boven gaat. Toch blijven ze maar steeds omhoog kijken. Ze kunnen het niet begrijpen. Ze kunnen niet begrijpen dat de Heer Jezus echt weg is. Misschien komt hij nog wel terug. Nee, dat gebeurt niet. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Hij is nu weer bij zijn Vader, de Heere God. Het moeilijke werk dat hij hier moest doen, is klaar. De zonden van de mensen zijn weggedaan. En nu mag iedereen die van hem houdt, later ook bij hem in de hemel komen. En plotseling staan er twee engelen bij de discipelen die nog steeds verdrietig naar boven kijken. En deze engelen zijn hier naartoe gestuurd door de Heer Jezus om hen te troosten. En ze zeggen: wat kijken jullie nou nog steeds omhoog? De Heer Jezus is naar zijn Vader in de hemel gegaan. Hij komt nu niet meer terug. Dat gebeurt veel later pas. Oh ja. Ja, nu begrijpen de discipelen het. De Heer Jezus komt vandaag niet meer terug. Morgen ook niet. En overmorgen ook niet. Het werk van de Heer Jezus is nu hier klaar. En straks mogen de discipelen aan het werk. Als de Heilige Geest gekomen is, zullen zij de mensen alles vertellen over de Heer Jezus. Oh,
Wat hebben ze veel te vertellen? Maar eerst gaan ze terug naar Jeruzalem. En in het huis van die vriend wachten ze samen op de Heilige Geest. Ook de vrouwen die veel van de Heer Jezus houden zijn bij hen. En Maria, de moeder van Jezus, zij is er ook. Er zijn nog veel meer mensen in Israël die van de Heer Jezus houden. Ze komen allemaal bij elkaar in Jeruzalem. 120 mensen, staat er in de Bijbel, wachten hier samen op de Heilige Geest. Het feest van Pinksteren.

Nou, jullie hebben het gehoord, hè? De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Ik heb het net verteld uit de Bijbel. Nou, en dat hebben wij nu op Hemelvaartsdag gevierd, afgelopen donderdag. Maar volgende week gaan we weer een feest vieren. Dat is het Pinksterfeest. En dat is ook een heel blij feest. Nadat de Heer was opgestaan, is er dus heel veel gebeurd. Weet je wie daar ook van zingen? Ellie en Rickert. Toen de Heer was opgestaan.

Zoals jullie konden horen in het verhaal, is de Heer Jezus met zijn discipelen eerst naar de Olijfberg gegaan. En daar wilde hij afscheid van ze nemen. Maar hij liet ze niet alleen. Dat heb je ook gehoord, hè? Luister maar naar het volgende liedje.

Ja, en we hebben gehoord dat Jezus teruggegaan is naar zijn Vader in de hemel. Maar toen hij terugging, heeft hij wel wat aan de discipelen gevraagd. En eigenlijk ook aan de mensen. De mensen om in de wereld om te vertellen aan alle mensen die we tegenkomen, waar we mee praten, mee omgaan, te vertellen wat er met hem is gebeurd. En hoe kunnen we dat nou doen? Nou, het volgende liedje gaat erover. Wij zullen gaan.

Ja, wat mooi hè, dat we allemaal, groot en klein, mogen vertellen van de Heer Jezus. En dat moeten we dan ook maar doen. We zijn alweer aan het eind van het kinderprogramma gekomen. Dat gaat heel snel, want het is bijna alweer een half uur voorbij. Daarom wens ik jullie voor volgende week alvast een mooi Pinksterfeest toe. Graag wil ik dit half uurtje afsluiten met een heel bekend liedje. Eigenlijk ken je het allemaal en is het een gebed. We mogen het zingend bidden. Mooi is dat. Zing je mee? Ik ga slapen. Ik ben moe. Voor nu bedankt voor het luisteren. Voor straks wel te rusten. Slaap lekker. En tot de volgende keer.

Ja, luisteraars. En tot zover het kinderprogramma Ons Kinderhalf Uur op deze zondagavond. Dan zijn we nu toegekomen aan het programma Met Hart en Ziel.

Ja, luisteraars. We hadden het er in het kinderprogramma al over. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. En volgende week, zondag, mogen we Pinksteren vieren. Daarom is het thema van deze aflevering van het programma Met Hart en Ziel vanavond tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Graag wil ik eerst met u een gedeelte uit de Bijbel lezen en wel uit Handelingen 1, vers 8 tot 11. Dit gedeelte gaat over de hemelvaart. Jezus zei, als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Nadat hij dit gezegd had, zagen de discipelen hoe hij omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht onttrok. Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen met witte kleren aan. Mannen uit Galilea, zeiden zij, wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen, maar hij zal net zo terugkomen als u hem hebt zien weggaan.

Het volgende Bijbelgedeelte gaat over het Pinksterfeest. En dan lezen we Handelingen 2, vers 1 tot 7 en hoofdstuk 2, vers 14 en 15. Op de Pinksterdag waren ze allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Ze zagen iets wat op vuur leek. Vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Ze werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Woorden die de Heilige Geest hun ingaf. In die dagen waren er in Jeruzalem vele gelovigen en Joden uit alle landen van de wereld. Toen ze het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Ze raakten in verwarring, omdat ieder van hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze begrepen er niets van. Dat zijn toch mannen uit Galilea, riepen ze verbaasd uit. Hoe kan het dan dat zij in onze taal spreken en nog in andere talen ook? De 12 apostelen stonden op en Petrus nam het woord.

Als we de laatste dagen naar de lucht keken, dachten we misschien, wat een dichte lucht. Het is grauw en grijs. Soms zie je nog ergens een blauw wolkje of een kleine zonnestraal, maar verder leek het heel somber. De hemel lijkt wel gesloten. Toch is die lucht, die zo heel dicht lijkt, een keer helemaal open gegaan. Want toen ging Jezus naar de hemel. Samen met zijn vrienden, de discipelen, staat Jezus op de Olijfberg. Daar neemt hij afscheid van hen. En opeens gebeurt het. De voeten van de Heer zijn los van de grond. Steeds hoger gaat hij naar de hemel. De discipelen keken hem na. Ze begrijpen nog niet helemaal wat er gebeurd is. Mannen, zeggen opeens twee stemmen. Wie zijn dat? Twee mannen in witte kleren staan bij de discipelen. Twee engelen uit de hemel. Mannen uit Galilea, zeggen ze, waarom staan jullie nu nog naar boven te kijken? Jezus, die nu naar de hemel is gegaan, zal ook zo weer terugkomen. Terugkomen? De discipelen worden blij. Ze geloven dat Jezus naar de hemel gegaan is ook voor hen. Hij zal vanuit de hemel voor hen blijven zorgen. De discipelen gaan op een gegeven moment terug naar Jeruzalem. Ze zijn niet meer verdrietig, omdat hun meester niet meer bij hen op aarde is, want hij is koning in de hemel. Als we nu soms denken, wat lijkt de hemel gesloten, alles lijkt somber, zo moeilijk, dan mogen we samen met de discipelen bidden en vragen, Heer, we kijken omhoog en denken aan u. U was hier bij ons, maar waar bent u nu? U lijkt soms zo ver te zijn.

Op Hemelvaartsdag viert de kerk het feest van Jezus koningschap. De Heer Jezus voer van de aarde naar de hemel. Hij is daar gezeten aan Gods rechterhand en regeert over de aarde. Maar waar is de hemel eigenlijk? En wat is de hemel? Over de plaats van de hemel kunnen we inderdaad niet veel zeggen, maar daarmee zijn we niet uitgepraat. Overal in de Bijbel wordt de hemel getekend als plaats waar God woont en van waar Hij regeert. Het is de plaats waar Jezus naartoe is gegaan na zijn hemelvaart. Daar bidt Hij voor ons. Daar ontvangt Hij zijn kinderen na hun dood. Weliswaar tijdelijk, want als Jezus terugkomt, zullen ze leven op de nieuwe aarde onder een vernieuwde hemel met een verheerlijk lichaam. Maar wat heb je daar nu aan als je dit weet en als je dit gelooft? Nou, daar heb je veel aan. Dit heb je eraan. De hemel geeft de richting aan van je leven. In de hemel is het Jezus die regeert. Op Hem houden wij ons oog gericht. Aan Hem mogen we vragen: leid mij, Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, Gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer.

Christus Jezus, u was altijd in mij en ik wist het niet. U was er en ik zocht u niet. Toen ik u ontdekte, brandde ik van verlangen dat u alles voor mij zou zijn in mijn leven. In mij ontvlamde een vuur. Maar hoe vaak vergat ik u weer? Maar u bleef mij liefhebben. En daarom vragen wij u steeds weer, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Drie jaar lang trokken ze met hem op. De discipelen, de leerlingen. Nou, beter kun je zeggen, trok Jezus met hen op. Jezus Christus de Heiland. Alles hebben ze voor hem verlaten. Maar beter kun je zeggen, alles heeft hij voor hen verlaten. En toen het Goede Vrijdag was geweest, en Pasen, en Hemelvaart, toen leek het wel of ze verslagen waren. 10 dagen lang werd er niets van hen gehoord, taal nog teken. O ja, er bleven wel geruchten. Hij zou zijn opgestaan. Hij zou vanaf de Olijfberg ten hemel zijn gevaren. Maar ja, wie controleert en bevestigt dat? Van zijn discipelen hoorde je ook al dagen niets meer. Ergens in Jeruzalem moesten zij zich ophouden. Ze waren in gebed. Soms heb je dat nodig. Dat had Jezus hen trouwens zelf gezegd, voor hij ten hemel was gevaren. Ga niet zomaar de wereld in. Wacht op Pinksteren. Wacht op het Pinksteruur. Wacht op het Pinkstervuur. Ontvang dan mijn geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden. Wees niet bevreesd. Vrede, zei u.

Na 10 dagen was hij gekomen, de grote dag Pinksteren. De komst van de Heilige Geest, de beloofde trooster. Ook al is Jezus zelf niet meer op aarde, we staan er niet alleen voor. Aan Pinksteren hebben we net als Kerst, Goede Vrijdag en Pasen een boodschap aan. Zoals we Gods Zoon leren kennen aan alles rond zijn geboorte, zo leren we hem ook kennen aan alles rond zijn lijden en sterven. We mogen hem leren kennen aan alles wat er gebeurd is rond zijn opstanding en hemelvaart. En dat geldt ook van Pinksteren. Dan komen er stromen van zegen, dat heeft God zelf ons beloofd. Stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft.

Vuur en wind waren de uiterlijke tekenen, maar ook het vrijmoedig spreken van zijn discipelen over Gods grote werken voor zondige mensen. Daardoor zal het leven van jongeren en ouderen radicaal anders worden. Niet meer grauw, niet meer grijs. Een leven door zijn dienst bereid, een leven tot in eeuwigheid.

Er was eens een scheepsbemanning die de reis over zee wilde beginnen. Ze wierpen de trossen los en toen gingen ze met z'n allen tegen de mast duwen uit alle macht. Ze dachten dat ze het schip zo wel op gang konden krijgen. Ze hadden de zeilen moeten hijsen en het dan van de wind moeten verwachten. Zo dwaas als deze zeelui zijn mensen vaker geweest. Er wordt wel eens gezegd, verbeter de omstandigheden, de materiële omstandigheden, en je krijgt een heilstaat. Duw met z'n allen tegen de mast van alle sociale ongerechtigheid aan en de reis naar het beroofde land is begonnen. Bouw scholen en je kunt de gevangenissen sluiten. Maar dan vergeten we een heel belangrijk ding. We vergeten dat God

het moet doen. De wind van zijn geest moet in onze zeilen blazen. Het moet van hem komen. En het zal van hem komen. Want hij heeft de wereld lief. En niets zal zijn goddelijk plan van een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid komen verstoren. Hoeven wij dan helemaal niks te doen? Jawel, onze knieën buigen en bidden. Want wij mogen leven van de wind die aanrukt uit de hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen.

De wereld is zo koud, mijn God, zo vol van haat en egoïsme, van liefdeloosheid, van racisme, van eigendunk en zelfgenot. Maar als een flits schiet door me heen, kon ik mijn haasten niet verwarmen? Brandt het vuur van Gods erbarmen niet in mijn hart? Was het koud als steen? Ik schaam me zo, want hoeveel keer liet ik een goede kans voorbij gaan en liep ik verder, waar ik moest stilstaan? Vuur van Gods geest, daal in mij neer, want waar uw licht en liefde schijnen, daar waar u bent, zal de nacht verdwijnen.

Als christenen het Pinksterfeest vieren, staan ze erbij stil dat God in ons wil wonen. Dat gaat nog een stapje verder dan het kerstfeest, waar God laat zien dat hij in Jezus bij ons komt. Met Pinksteren komt hij zo dichtbij, dat hij in ons hart komt, in het centrum van wat ons van binnen bezighoudt. Dat kan toch ook wel even schrikken zijn. Wat je van binnen bezighoudt, ga je vanaf dat moment met iemand delen. Niets blijft meer verborgen. Onze eerste reactie kan dan zijn dat ons daarvoor willen afsluiten. Dit is mijn terrein. Er zijn dingen die ik privé wil houden. De andere reactie is dat je ervoor zwicht en dat je je innerlijk niet langer afsluit voor God. En dan doe je de wonderbaarlijke ontdekking dat je een adres hebt waar je met al je gedachten en overleggingen terecht kunt. Dat er een luisterend oor is. Wanneer je je hart lucht tegenover God, hoef je ook niet heel veel woorden te gebruiken. God kent je. Je hebt geen camouflage nodig. En wat je ervoor terugkrijgt, dat is de verzekering dat er vergeving is. Dat je niet eindeloos hoeft te blijven rondlopen met wat je zo zwaar op het hart ligt. Wat je er bovendien bij krijgt, is de verzekering dat je er niet langer alleen voor staat. Dat er iemand is die je raad geeft, die je de weg wijst. Die zegt, ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.

Eigenlijk staat het zo eenvoudig in de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis van de kerk. Ik geloof in de Heilige Geest. Soms heb ik er wel eens behoefte aan dat in doodgewoon Nederlands te vertalen. En dan kom ik altijd tot de conclusie, dat betekent, ik geloof in iemand die vlak bij mij is, die binnenin mij is, die mijn armzalig gestumper en gespartel ziet en die me stilletjes vasthoudt en me ongemerkt van binnenuit telkens weer nieuwe kracht geeft. Dat geloof ik. Ik heb mijn leven lang al ervaren dat ik telkens de neiging heb weg te zinken, me te laten meevoeren op de golfstroom van het leven die me naar beneden trekt. Maar ik heb ook, godzijdank, gezien dat in allerlei beslissende momenten er telkens weer dit ene was, dat ik op de een of andere manier ineens weer opgetild was, me opgetild voelde, me weer omhoog gedragen wist. Soms hebben we momenten in ons leven dat we onze Bijbel kunnen openslaan en dat elk woord daarin ons dor en vervelend toeschijnt. We kunnen ook momenten beleven waarin de woorden op ons afspringen, waarin ze gaan glinsteren en heel ons leven vullen. En altijd weer mogen we tot de ontdekking komen dat er iemand in ons moet zijn die ons vast heeft en die ons met oneindige, bescheiden, maar toch ook sterke liefde ons blijft omklemmen en die ons wil zegenen op de weg die we moeten gaan.

0: Ja, u hoort de tune alweer van het vervolgverhaal. Daarmee is het einde gekomen aan het programma Met Hart en Ziel, gepresenteerd door Aartje van Geest. We gaan zo verder met het vervolgverhaal. Toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegen verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met broer Walter Koops en samen krijgen ze een dochtertje Hille. Wat ze niet weet is dat Walter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Walter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor alles terug te betalen, zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegie en Nelly met zijn laatste wens. Maar als Walter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Helle bij Harco Zwart werken en voor zijn zieke moeder zorgen. De zoon van Harco, Fokker, komt thuis wonen. Hij neemt een meisje mee en krijgt vaste verkering. Als Fokker 's avonds weer een keer niet opkomt dagen, vindt Helle hem de volgende morgen halverwege het pad naar de weg. Hoofdstuk 12, vervolg uit Toen ik jou zag van Mary Schoon.
1: Stokstijf staat Hilly, niet in staat zich te verroeren. Een schrikbeeld van jaren geleden komt helder voor de geest. Een bewegingloze man op zijn zij met een afgewend gezicht. Ze ziet zichzelf weer als 12-jarig meisje dicht tegen haar vader aankruipen onder een deken, koud en bang. Voetje voor voetje loopt ze erheen. Het is Fokke! Hij ligt zo raar stil dat ze amper dichterbij durft te komen. Ze wil iets roepen zodat hij overeind komt. Maar er komt geen geluid uit haar keel. Ze houdt haar ogen strak op hem gericht. Heeft opeens spijt van al haar boze gedachten die ze net nog over hem had. Nu is ze alleen maar bang en verschrikkelijk ongerust. Zou die een ongeluk hebben gehad? Is die neergestoken? Ligt hij in een plas bloed? Nou, hij is brutaal. Hij daagt uit, jaagt mensen tegen zich in het harnas. En sommigen pikken dat niet. Die trekken een mes. Moeder waarschuwt altijd voor ongure types. Dan moet je ver bij vandaan blijven. Plotseling begint ze te rennen. Valt op de knieën naast hem neer, schudt hem aan zijn arm, net als toen ze bij vader deed. Maar vader werd niet wakker. Er welt een droge snik op in haar keel. Fokke! Hij kreunt, draait zijn hoofd om. Lodderig en met bloed doorlopen ogen kijkt hij eraan. Een schrale maar sterke alcohollucht walmt in haar gezicht. Ze laat hem los, springt achteruit, walgt opeens van hem. Hij steekt een hand naar haar uit. Alsof hij om hulp vraagt. Met tegenzin helpt ze hem overeind. Bang dat de baas zo direct thuis komt en ze wil niet dat hij zijn zoon zo ziet. Fokke, stijf en stram van het liggen op de koude grond, zakt telkens door zijn benen. En weer ondersteunt ze hem. Stommelend komen ze in de keuken en daar zakt hij op een stoel neer. Met zijn armen steunend op zijn knieën en met een voorovergeknakt hoofd zit hij daar. Met een verbeterd gezicht gaat ze koffie zetten en maakt brood. Wanneer ze klaar is, mikt ze alles voor hem op tafel en gaat de koeien melken. Als de bussen aan de weg staan en ze weer binnenkomt, heeft hij gegeten. Hij heeft zich gewassen en omgekleed. Nou, dat valt er dan weer alles mee. Nu heeft ze even tijd om zelf te ontbijten. Ze gaat tegenover hem zitten en eet zwijgend. Daarna ruimt ze af en doet de afwas. Ineens staat hij achter haar, pakt haar bovenarmen vast en strijkt erover. Hij bedelt om begrip. Het spijt me echt, Hilly. Het is weer niet goed gegaan. Met een ruk draait ze zich om, maakt zich groot en kijkt hem fel aan. Die hoogmoedige blik, oh, die maakt hem kriegel. Kom erop met je commentaar. Nou, waar blijft je zedenpreek? Valt me nog mee dat je mijn vader nog niet hebt ingelicht over zijn ontaarde zoon. Maar dat ga je vast en zeker nog wel doen. Zijn woorden doen haar pijn. Ineens staat hij weer mijlenver van haar af. Ze haalt de schouders op. Tja, wat moet ze hier nou op antwoorden? Wat heb ik met jou te maken? Je bent toch een volwassen vent? Je moet zelf weten waar en met wie je uithangt. Hij kijkt om zich heen. Maar is vader trouwens? Nou, de appel valt niet ver van de boom, zegt ze cynisch. Die is vannacht ook niet thuisgekomen. Lekker stelletje zijn jullie. Hoe kan dat nou? Hij is echt verbaasd. Aan de zijkant is er het lawaai op het straatje. Hilly draait zich om en kijkt door het raam. Moet je nou kijken? Daar zul je mijn moeder hebben. Nou, een beroerde moment had ze niet uit kunnen kiezen. Een korte klop op de deur en Annegien staat in de keuken. Moeder! Annegien kijkt waakzaam rond. Wat doet Hilly hier alleen met die zoon van Harco? Waar is de baas? Vraagt ze streng. Handen wringend staat Hilly voor de moeder en kijkt er bang aan. Zelden heeft ze de moeder zo boos gezien. Ja, waar die is, dat weten we nou juist niet, piept ze. Hij is gisteravond niet thuisgekomen. Er moet iets gebeurd zijn. Oh, dus jullie waren hier met z'n tweeën. Doordringend kijkt ze haar dochter aan. Fokke, die gauw bij tafel is gaan zitten, komt overeind. Ik was er ook niet, hoor. Ik kom net binnen. Ik ben vannacht bij mijn verloofde blijven slapen. Je verloofde? Echoet Annegien verbaasd. Hilly draait zich met een ruk om en kijkt hem met grote ogen aan. Ligt hij nou? Of meent hij dit? Annegien snuift. Nou, het liefste had ik jou meteen mee naar huis genomen, maar ik begrijp dat dat nu niet gaat. Wilt u koffie, moeder? Praat Hilly eroverheen. Annegien schudt haar hoofd. Opnieuw klinkt er een geluid en weer zwaait de deur open. Harco zwalkt naar binnen en zakt vermoeid op een stoel neer. Oh, een goeie morgen allemaal, zucht hij. Dan kijkt hij verbaasd op. Annegien, jij hier? Er is toch niks gebeurd? Dat hoop ik niet. Ik wil wel eens weten waarom Hilly weer niet thuis is gekomen. Kind heeft hij geen weken vrij gehad. Dat is tegen de afspraak, Harco Zwart. Ik pik het niet langer. Boos kijkt ze de boer aan. Hilly verstijft. Oh, moeder is duidelijk op oorlogspad en ze is niet misselijk als ze kwaad is. Die wil natuurlijk het naadje van de kous weten. Nu komt het uit dat ze met Pinksteren hier alleen met Fokke is gebleven, want Harco weet niet beter of ze heeft toen vrij gehad. Maar Harco, bek af van de urenlange wandeling, steekt zijn hand op en knikt gedwee. Je hebt helemaal gelijk hoor, Annegien. Het was ook echt mijn bedoeling niet. En wel dat Hilly dit weekend naar je toe zou komen. Maar opo moest en zou naar de zuster. Er zit een kop op dat mens. Er is helemaal niks tegen in te brengen. En nu had ik ruim voor de avond terug kunnen zijn. Maar het paard werd kreupel en staat er nog op stal. Ik ben het hele eind komen lopen. Ben vanmorgen al vroeg vertrokken. Het spijt me echt dat het zo gelopen is. Met bevende handen knoopt Annegien haar jas los en zakt beduust op een stoel neer. Heeft ze zich daar nou zo ongerust over gemaakt en van alles in haar hoofd gehaald? Hilly was hier alleen en hoe vaak gebeurt dat thuis ook niet? Nou, schenk maar een kop koffie in, Hilly, zegt ze een stuk vriendelijker. Hilly gaat meteen aan de slag. Nu moet ze zorgen dat het gesprek een andere wending krijgt, anders hangt ze alsnog. Ze schenkt koffie in en smeert een stapel brood voor de baas. Moeder lust ook wel een paar boterhammen, hè? We hebben heerlijke ham van eigen varken en ik heb zelf het brood gebakken. Annegien glimlacht. Lief van Hilly, om zo goed aan haar te denken. Ze heeft inderdaad honger gekregen van de lange wandeling. Een stuk rustiger begint ze een gesprek met Harco over de melkprijzen, de opbrengst van de eieren, het groeien van het gras, het eeuwige distelsteken en het opschonen van de sloten. Ondertussen glipt Fokke ongezien de keuken uit, zodat er aan hem niks meer gevraagd kan worden. Een dik uur later loopt Hilly gearmd met de moeder over straat. Ze brengt moeder een stuk op weg. Ondertussen moet moeder alles vertellen over de beesten en het nieuwe poesje. Oh, Annegien is zo opgelegd, gelucht over de goede afloop, dat ze vrolijk vertelt hoe speels en dartel het beestje is. Dat het rent en springt en zelfs al achter de muizen aan zit. De bonte koe is tochtig. Die maakt de andere koeien helemaal gek. En de kippen? Oh, die missen Hilly hoor. Want moeder vertelt geen leugen als ze zegt dat ze echt minder eieren leggen. En Lien de geit heeft de bok op bezoek gehad. Hilly luistert aandachtig en reageert blij op elk nieuwtje. Dan ineens valt het Hilly op dat moeder twee trouwringen om haar vinger draagt. Ze pakt moeders hand en kijkt de vragend aan. Ja, dat is de trouwring van je vader. Ik ben er zo blij mee. Toen ik aan de schoonmaak was, heb ik per ongeluk de blauwe vaas van de schouw gestoten. Hij viel stuk op de plavuizen. Maar tussen het zand wat erin zat om hem te verzwaren, vond ik de ring. Ik heb hem laten vermaken bij een juwelier in de stad. Hilly begrijpt dat moeder blij is met de ring. Maar wel jammer van die mooie vaas, hoor. Annegien knikt. Dat is zo. Maar het vinden van papa's trouwring is voor mij veel belangrijker. Nu is het alsof ik een stukje van Wolte terug heb. Na een paar kilometer nemen ze afscheid. Zwaaien nog een paar keer naar elkaar. En dan wandelt Hilly alleen naar de hoeve terug. Ze is opgelucht. Moeder heeft niet meer naar Fokke gevraagd. Moeder gaat er vast van uit dat Fokke vanavond gewoon weer naar zijn baas gaat.

radioprogramma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 44 69 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.

Ja, kwart voor negen geweest. Heel veel tijd om het bezoekwaterprogramma te beginnen. We beginnen met een verzoekje. En misschien is die vorige week al wel gedraaid. Maar hij stond nog bovenaan het lijstje. Dus draai hem vandaag toch nog maar een keer. En dat is voor Hanna. En ze krijgt de plaat op voor haar moederdag. En ze krijgt een groet van Hanneke uit Barendrecht. Ik zal er zijn van Selah.

Het volgende lied is aangevraagd voor Badje van der Weert. Badje, je krijgt vergezeld met een hartelijke groet een lied aangeboden door je broer en schoonzus. En ze willen die groet gepaard laten gaan met het lied van het mannenkoor Het Harde. En het lied is Fluistering der Hopen.

Ansje de Lange heeft een lied aangevraagd voor Gerard Nijmeijer en Corrie Buurkes. Gerard en Corrie, jullie krijgen dit lied aangeboden ter bemoediging. U kunt luisteren naar het lied De Haven van Rust, gezongen door het koor Eiland Urk.

12 mei mocht de heer Vis zijn verjaardag vieren. De heer Vis is bas bij Mannenkoor Het Harde. En namens de muziekcommissie wordt u van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En kunt u gaan luisteren naar het lied Ik heb een heiland, natuurlijk gezongen door Mannenkoor Het Harde.

0: Wim van der Streek heeft een lied aangevraagd. En wel voor een ieder die luistert. Mooi is dat daar ook aan gedacht wordt. Wim heeft aangevraagd het lied Toekomst vol van hoop. En het wordt gezongen door 1600 Katwijkse mannen.
1: Ja, en dan doe ik er nog even een verzoekje bij waar geen lied bij staat. En die kwam net binnen en is voor Bert en Fanny. En ze waren 25 jaar getrouwd. En Bert is bovendien 15 mei jarig geweest. Ze worden gefeliciteerd door oma Gerrit Akster. En zoals gezegd, voor u, toekomst vol van hoop. 1600 mannen.

Ja, Jacob Zwep is blij dat huishoudster weer terugkomt en vraagt ook voor haar een plaat aan. Verder wordt de plaat aangeboden aan tante Gerrit Zwep Kroneman uit de Bunterhoek, tante Truusje Zwep uit Doornspijk, familie Hunestein aan de Lageweg, opa Hunestein, Tini, Arjan, Joop en Ali en hun dochter uit Doornspijk en oma Jansen. En verder voor alle mensen en alle verzorgingshuizen en studiomedewerkers. Dankjewel, Jacob Zwep. We gaan een heel mooi lied horen. We gaan luisteren naar Teder roept Jezus de zijnen van het Urkenkoor Crescendo. En de solist is Teun Schenk.

We hebben weer een verzoek binnengekregen van de muziekcommissie Mannenkoor Het Harde. Zij vragen een lied aan voor de heer Van Spijkeren. De heer Van Spijkeren is bariton bij het koor. En meneer Van Spijkeren, u mocht 14 mei uw verjaardag vieren. En ze willen u daarmee van harte feliciteren. Dat willen ze ook doen met het laten horen van Psalm 85, gezongen door Mannenkoor Het Harde.

Er is nog een psalm aangevraagd. En wel psalm 65. Deze is aangevraagd voor Bert van der Wal. Bert, je mocht vrijdag jongstleden 65 jaar worden. En je wordt van harte gefeliciteerd door de familie van Delen.

Het volgende lied is aangevraagd voor Jan Kruithof. Jan, jij moet de komende tijd een operatie ondergaan en de buren willen jou hiermee van harte sterkte wensen. Dat willen ze ook doen met het lied Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Het wordt gezongen door mannenzanggroep Odeo.

De muziekcommissie van Mannenkoor het Harde wil tenslotte nog een lied laten horen voor haar zieke leden. Zij worden veel sterkte toegewenst. En dat willen ze doen met het lied Vertrouwen.

Dan zijn we toe aan het laatste verzoekje. En het laatste verzoek is vanavond nog binnengekomen. Graag zou ik een verzoek willen aanvragen voor Rita Hoekend. Na een val met een gebroken heup als gevolg moet ze nu revalideren en het valt niet altijd mee. Als medeleven en een steun in de rug in deze tijd, daarom een verzoekje voor haar. We willen graag een verzoek aanvragen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Van de Katwijkse Mannenzang. Het verzoek wordt aangeboden, Rita Hoekert, door Wijnands en Jolijn. Met een vriendelijke groet van Jolijn Dijkgraaf. Goed, wij gaan luisteren naar het laatste lied.

0: Snappen we.
1: U luistert naar het verzoekplatenprogramma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 44 69 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.
2: Ja, luisteraars, en dan zijn we nu toegekomen aan de avondoverdenking. Graag wil ik lezen uit Jesaja. Maar allereerst wil ik zeggen, volgende week zondag en maandag mogen we Pinksteren vieren. Na de hemelvaart van Jezus voelden zijn volgelingen zich als wezen. Maar God zond de trooster, zijn Heilige Geest. Hiermee wilde hij hen, maar ook ons bemoedigen. En wat ik al noemde, Jesaja 40, daarin wordt het beeld van de adelaar genoemd. Dit beeld staat centraal voor het krijgen van troost, nieuwe kracht, uithoudingsvermogen en het vertrouwen op God. Graag wil ik u lezen uit Jesaja 40, vers 27 tot 31. Waarom zegt u dan Jacob en overlegt u Israël? De Heere let niet op mij en komt niet op voor mijn recht. Begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepten van zijn begrip peilen. Machtelozen en vermoeiden maakt hij sterk. De zwakken geeft hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Heere hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden. Zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Ze zullen wandelen zonder uitgeput te raken. Tot zover de Bijbellezing. Wie met vakantie in de bergen is, kan soms hoog in de lucht een arend zien zweven. Een majestueuze vogel. Zijn vleugels hebben een enorme spanwijdte. Dat beeld roept ook de profeet Jesaja op als die spreekt tot zijn volksgenoten die in ballingschap zijn gevoerd. Angstig vragen ze zich af of ze ooit nog kunnen terugkeren naar hun geboorteland. Hun vijanden zijn immers machtig en zij zwak. Ze zitten in een uitzichtloze situatie. Maar dan opeens is er via de profeet Jesaja een boodschap van God. Wie het van de Heere verwacht, lijkt op een adelaar die zijn vleugels uitslaat. Wat wil de profeet hiermee eigenlijk duidelijk maken? Nou, als in het Midden-Oosten de zon stralend aan de hemel staat, wordt de bodem op de duur heel heet. De hete lucht stijgt omhoog en er ontstaat thermiek. En de adelaar maakt op een slimme manier gebruik van die opwaartse kracht. Hij wordt erdoor omhoog gestuwd, zwevend op de thermiek. Die thermiek is in de Bijbel een beeld voor de Heilige Geest. Een onzichtbare kracht die je uitteelt boven de situatie waarin je je bevindt. Wanneer je je aan de Geest van God toevertrouwt, lijk je op een adelaar die zijn vleugels uitslaat. Je wordt omhoog gestuwd. Wil dat zeggen dat je beperkingen dan zijn opgeheven? Dat die lastige relatie veranderd is? Dat je genezen bent van al je kwalen? Nee. Nee, maar je gaat wel anders tegen je situatie aankijken. Niet de omstandigheden veranderen, maar door de kracht van de Geest verander jezelf. Je wordt een mens met meer uitzicht en minder angst. Dat vraagt wel van je dat je de vleugels van het geloof uitslaat. Wanneer je alles krampachtig in eigen hand houdt, dan gebeurt er niets. Maar wanneer je de geloofsmoed opbrengt om je aan de Geest toe te vertrouwen, dan tilt Hij je boven de situatie uit. En ook al is de adelaar oud geworden, hij wordt weer opgetild door de thermiek, net als in zijn jonge jaren. Die opstuwende kracht heeft hij niet zelf, die wordt hem gegeven. We kunnen soms zo vastzitten in uitzichtloze situaties. Gods boodschap is dan: vestig je vertrouwen op mij. Sla je geloofsvleugels uit. Ik wil je dragen op de thermiek van de Geest. Daardoor ontvang je nieuwe kracht voor het leven in een situatie die op dit moment niet te veranderen is. Maar dat geeft hoop voor de toekomst. Als er strijd en zorgen zijn, mogen we omhoog kijken en bidden om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

Luisteraars, we zijn weer aan het eind gekomen van de presentatie van dit avondprogramma van de lokale omroep Elburg op deze zondagavond. Om 7:00 hebben we de tijd genomen voor onze jonge luisteraars met het kinderhalfuur. Daarna was het programma Met Hart en Ziel, met vanavond als titel Tussen Hemelvaart en Pinksteren. Na het voorlezen uit het boek Toen ik jou zag, mochten we weer verschillende muzikale groeten overbrengen. We sloten het programma af met een korte avondoverdenking. Dank je Bettes voor het verzorgen van de techniek en de regie. En achter de microfoon zat Ati van Geest. We wensen u voor straks een goede nachtrust. Voor de komende week Gods nabijheid. En volgende week goede Pinksterdagen toe. Dag.

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 250 is een bekend lied. Heer, ik kom met al mijn noden voor uw heilig aangezicht. Ik vraag u, Heer, wil in mij doden wat de Satan heeft gesticht. Wil mijn eigen vroomheid stelpen, u alleen en ik verdwijn. Kom, o heiland, Heer en Koning, met uw heilige pinkstervlam. Neem mijn harte als uw woning. Kom, opdat ik leven kan. We gaan luisteren naar lied 250.

Lied 570 is een vrij onbekend lied. O, zie ons voor u staan, zie ons genadig aan. Laat ons niet ledig gaan van u, o Heer. Kom, heilige trooster, kom, schijn in ons hart. Neem van ons weg, o Heer, al wat u smart. Vernieuw ons door uw kracht, betoon hier uw macht. Vervul ons dag en nacht met uw geest. We gaan luisteren naar lied 570, hier ver van het aards geboel.

Laat de boodschap dan weer klinken, eer onze aardse stem verstomt. Zeg vaarwel aan zonde en wereld, Maranatha, Jezus komt. Dat is het refrein van lied 834. Hoor de stem van 's Heeren wachters.

Lied 261. Jezus wacht tot u de stap zet om naar hem toe te komen. De weg die je gaat lijkt wel vrolijk en breed, maar gij vergist u. Want zonnig is het pad dat de christen betreedt. Dat voert ten leven naar de eeuwige stad. Ga van de brede weg af, kom tot Jezus, zijn liefde geldt u. Haast u tot hem, hij verlost en maakt vrij. Wellicht, mijn vriend, is uw einde nabij. We gaan luisteren naar lied 261.

We gaan luisteren naar een lied die niet meer in de huidige Johan de Heer bundel staat. En het is lied 587. Lied 587 geeft aan dat Jezus van ons houdt, van u en ook van mij. Jezus mint mij. Ik weet dit uit het woord van God. Ook al ben ik zwak, arm en blind, nochtans ben ik door hem bemind. Allen mogen tot hem gaan, ook de kinderen neemt hij aan. We gaan luisteren naar lied 587.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Vandaag is Exodus 18 aan de beurt. En we vinden hier een actueel thema. Te veel werk. Mozes heeft het onvoorstelbaar druk. Er is ook veel te veel werk, zodat hij uitgeput raakt. Burn-out noemen we het nu. Zijn schoonvader komt met wijze raad. En voor we de studie vervolgen, kijken we nog eventjes terug naar de vorige aflevering. Leider zijn is lang niet altijd een benijdenswaardige positie. Mensen komen soms zo makkelijk met alleen maar gemopper en kritiek. Mozes heeft, in opdracht van de Heere, al heel wat energie gestoken in het leiden van het volk. Maar vlak voor de Sinaï-woestijn is er geen water. En de mensen keren zich opnieuw mopperend en wel tegen hem. De situatie is zelfs zo gespannen dat Mozes het uitroept naar God. Wat moet ik met dit volk doen? Zometeen stenigen ze me nog. Het volk denkt er nog steeds niet aan om samen met Mozes het probleem bij de Heere God neer te leggen. Ze vragen zich af of de Heere eigenlijk wel bij hen is. Mozes krijgt dan de opdracht om met zijn staf op een rots te slaan. Dan zal er drinkwater uit de rots komen. In het Nieuwe Testament zien we dat deze rots een verwijzing naar Christus is. Een rots biedt een veilige schuilplaats. Een rots spreekt van kracht, van onwankelbaarheid. En hier zien we een rots waar water uitkomt. De Heer Jezus is de rots die levend water geeft. Na deze twist en verzoeking bij Massa en Meriba komt Amalek. Een laffe vijand die het vermoeide volk onverhoeds aanvalt in de achterhoede. Amalek richt zich op het zwakke punt. Want juist als we moe zijn, is het belangrijk om alert, om waakzaam te blijven. De vijand is er immers altijd op uit om gelovigen aan te vallen op de zwakke punten. Maar wie zich vasthoudt aan de Heere en aan zijn woord, mag ook delen in zijn overwinning.

Het gerucht dat Israël Amalek heeft verslagen is inmiddels doorgedrongen tot de volkeren in de omtrek. Ook Jethro, de schoonvader van Mozes en priester van Midian, heeft gehoord wat de Heere God voor zijn schoonzoon Mozes en voor het volk Israël heeft gedaan. Jethro, de priester van Midian, bezoekt Mozes. Hij brengt de vrouw van Mozes, Zippora en de kinderen mee. Exodus 18, vers 1 tot en met 4. Het nieuws over de wonderlijke dingen die de Heere voor zijn volk en voor Mozes deed en hoe hij het volk uit Egypte had bevrijd, bereikte ook Jethro, de priester van Midian en de schoonvader van Mozes. Jethro ging op weg met Mozes' vrouw Zippora. Mozes had haar naar huis gestuurd en Mozes twee zonen, Gersom, vreemdeling, want Mozes zei bij zijn geboorte, ik heb rondgedwaald in een vreemd land. En Eliezer, God is mijn hulp. Want Mozes zei bij zijn geboorte, de God van mijn vader heeft mij geholpen en mij van het zwaard van Farao gered. Jethro besluit op weg te gaan naar Mozes en neemt ook de vrouw van Mozes, Zippora, mee. Op een niet nader te bepalen tijdstip en om reden die ons niet bekend is, heeft Mozes haar eerder teruggestuurd naar haar vader in Midian. Jethro neemt ook de beide zonen van Mozes mee. De naam van de eerste zoon is Gersom. Evenals bij de eerste vermelding van zijn naam in Exodus 2, wordt ook nu de betekenis van de naam genoemd. Gersom is vreemdeling, want Mozes zei bij zijn geboorte, ik heb rondgedwaald in een vreemd land. Een verwijzing naar de tijd dat Mozes in Midian leefde. De naam van de tweede zoon wordt hier voor de eerste en enige maal genoemd. Zijn naam is Eliezer en betekent God is mijn hulp. Mozes zegt over de naam van zijn tweede zoon, de God van mijn vader heeft mij geholpen en mij van het zwaard van Farao gered. De namen van Mozes' zonen drukken zijn gevoelens uit. Bij zijn eerste zoon denkt hij aan zijn droevige situatie. Hij is gescheiden van zijn volksgenoten. Bij zijn tweede zoon denkt hij aan de verlossing die de Heere schonk door hem te bevrijden van het zwaard van de farao. Exodus 2. Exodus 18 vers 5 tot en met 7. Zij ontmoeten Mozes toen hij met het volk bij de berg van God verbleef. Uw schoonvader Jethro is hier om u te bezoeken, werd Mozes meegedeeld. Hij heeft uw vrouw en uw twee zonen bij zich. Mozes verliet zijn tent om hen te begroeten en verwelkomde zijn schoonvader uitbundig. Ze informeerden naar elkaars gezondheid en liepen toen naar Mozes' tent om daar verder te praten. Jethro, Zippora, Gersom en Eliezer komen aan in de buurt van de berg van God. Het is niet uitgesloten dat Jethro weet dat de berg Sinaï de bestemming van Mozes is, omdat Mozes heeft gesproken over zijn wens om de Heere op deze berg te ontmoeten. Daar aangekomen wordt Mozes meegedeeld dat zijn schoonvader, zijn vrouw en beide zonen zijn gekomen om hem te ontmoeten. Wanneer Mozes deze woorden hoort, loopt hij naar zijn schoonvader toe. Vol respect begroet hij hem op een manier die tegenwoordig nog algemeen voorkomt onder Bedouinen. Hij buigt zich voor Jethro neer en kust hem. Het respect van Mozes voor zijn schoonvader treedt ook in vers 24 naar voren in de wijze waarop hij diens raad serieus neemt. Het weerspiegelt een cultuur waarin leeftijd en ouderdom wordt gerespecteerd. Leviticus 19 vers 32. Daarna vragen ze naar elkaars welstand en naar de welstand van de verschillende familieleden. Mozes en zijn schoonvader lijken elkaar na te staan en graag te mogen. Mozes vertelt Jethro alles wat de Heer heeft gedaan bij het uit Egypte brengen van zijn volk. Jethro toont grote interesse in alles wat Mozes hem vertelt. Het valt op dat er niets gezegd wordt over de begroeting van zijn vrouw en twee zonen. Exodus 18 vers 8 tot en met 12. Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat er was gebeurd.
wat de Heere met de farao en de Egyptenaar had gedaan om Israël te bevrijden. Hoeveel problemen er onderweg waren geweest en hoe de Heere zijn volk uit die moeilijkheden had geholpen. Jethro was blij over alles wat de Heere voor Israël had gedaan en dat hij het volk uit Egypte had bevrijd. Geprezen zij de Heere, zei Jethro, want hij heeft u bevrijd uit de handen van de Egyptenaren en de farao en Israël in veiligheid gebracht. Nu weet ik zeker dat de Heere de Allerhoogste is. Hij heeft immers het volk verlost uit de onderdrukking van Egypte. Jethro bracht offers aan de Heere en daarna kwamen Aaron en de leiders van Israël om met Jethro de maaltijd te gebruiken. Mozes en zijn schoonvader gaan samen naar de tent om onder vier ogen serieuze zaken te bespreken. Daar aangekomen vertelt Mozes alle dingen die hem in de afgelopen tijd zijn overkomen. Jethro heeft uit de tweede hand verhalen gehoord over de bevrijding van Israël. Nu krijgt hij uit de eerste hand een volledig en gedetailleerd verslag. Door het verslag van Mozes beseft Jethro dat de Heere groter is dan alle andere goden. Jethro, die deel uitmaakt van een wereld die vele goden erkent, ziet onder ogen dat de God van Israël groter is dan alle andere goden. Na deze geloofsuitspraak van Jethro gebeurt er iets opmerkelijks. Jethro bracht offers aan de Heere en daarna kwamen Aaron en de leiders van Israël om met Jethro de maaltijd te gebruiken. Jethro houdt een offermaaltijd met Mozes, Aaron en de 12 oudsten van Israël. Jethro, een priester van een ander volk, neemt deel aan een maaltijd die aan de Heere is gewijd. Dit doet hij met de belangrijkste leiders van het volk Israël. Hij zorgt voor de brandoffers en de slachtoffers. Samen met Mozes en de zijnen houdt hij een maaltijd voor het aangezicht van God. Dit betekent dat een gedeelte van de offers voor de Heere wordt verbrand en dat een ander gedeelte wordt geconsumeerd door Jethro, Mozes en de zijnen. Deze gebeurtenis zegt iets over de aard van het verbond dat in de volgende hoofdstukken gesloten zal gaan worden. Het verbond is niet exclusief bestemd voor degenen die etnisch tot het volk Israël behoren. Al in het Oude Testament is het bestemd voor degene die de God van Israël belijden. Hierin wordt iets zichtbaar van de nieuwtestamentische situatie waarin de gelovigen uit de heidenen worden gevoegd bij het oude verbondsvolk, Romeinen 11 en Efeze 2. Het doel van het verbond wordt duidelijk. In Abraham zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, Genesis 12 vers 3. Exodus 18 vers 13 tot en met 18. De volgende dag hield Mozes, net als altijd, zitting om recht te spreken tussen de Israëlieten. Een zitting die van 's morgens tot 's avonds duurde. Toen Mozes' schoonvader zag hoeveel tijd dit kostte, zei hij: "Waarom doe je dit allemaal alleen, terwijl al die mensen daar de hele dag op hun beurt moeten wachten?" "Omdat de mensen bij mij komen met hun meningsverschillen en van mij verwachten dat ik Gods beslissing daarover geef," legde Mozes uit. "Ik ben hun rechter en beslis wie gelijk en wie ongelijk heeft. Bovendien onderwijs ik zo Gods wetten aan hen. Ik pas die wetten toe op hun onderlinge meningsverschillen." "Maar dat kan toch zo niet," riep zijn schoonvader. "Op deze wijze raak je overbelast en ook voor het volk is het zo veel te vermoeiend. Wat moet er van het volk terechtkomen als jij het werk niet meer aankunt?" De dag na de offermaaltijd wijdt Mozes zich aan de rechtspraak. Waarschijnlijk was dit een taak waarmee Mozes zich regelmatig moest bezighouden. Waarschijnlijk betekende het dat Mozes geschillen tussen volksgenoten moest oplossen en onrecht bestrafte. Het feit dat Mozes dit geheel alleen doet, heeft tot gevolg dat al het volk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bij Mozes in de rij staat.
Jethro ziet wat Mozes allemaal met het volk te stellen heeft. Daarom stelt Jethro aan Mozes de vraag waarom hij alleen zitting houdt. Op beeldende wijze schetst hij de situatie. Heel het volk staat van de vroege ochtend tot de late avond om je heen. Mozes antwoordt zijn schoonvader dat het volk naar hem toekomt om de Heer God te raadplegen. Daarbij moeten we beseffen dat Mozes tot nu toe middelaar is tussen de Heer en het volk. Mozes is degene die rechtstreeks in contact staat met de Heer God en Gods wil in allerlei geschil en strafzaken doorgeeft. Wanneer mensen een geschil hebben, worden zaken steeds voorgelegd aan Mozes. De taak van Mozes naar zijn volksgenoten is tweeledig. In de eerste plaats is hij rechter. Hij spreekt recht tussen zijn volksgenoten. In de tweede plaats is hij wetgever. Hij maakt de instellingen van God kenbaar. Bedoeld is kennelijk dat hij het bekende recht toepast en in die gevallen waarin het bekende recht niet voorziet of voor problemen stelt, gaat Mozes bij de Heere te raden. Jethro ziet dat Mozes deze zaak niet goed aanpakt. Opvallend is de tact van Jethro door de uitdrukking slecht te vermijden. Mozes raakt door zijn werkwijze uitgeput en het volk ook. Jethro voorziet dat de situatie kan leiden tot een crisis. Hij heeft ook door wat de beperkingen zijn van een charismatisch leider als Mozes. Zo iemand functioneert zeer goed in crisissituaties. Maar hij moet ook regelingen treffen voor andere tijden. Israël is tot nu toe voortdurend geconfronteerd geweest met moeilijkheden. Op het moment dat Jethro bij Mozes is, is het volk in rustiger vaarwater gekomen. Dan doet zich de noodzaak van structuren en vaste instellingen voor. Ten einde dit te bereiken, vraagt Jethro Mozes te luisteren naar zijn goede raad. Exodus 18, vers 19 tot en met 27. Laat mij je raad geven en God zal je helpen. Jij moet de vertegenwoordiger bij God zijn van het volk die hun problemen aan hem voorlegt om een uitspraak te krijgen. Gods beslissingen geef jij aan het volk door. Jij onderwijst hen in Gods wetten en laat hun de beginselen van een godvrezend leven zien. Zoek onder het volk capabele, godvrezende en onomkoopbare mannen en benoem hen tot rechter. 1 rechter per 1000 mensen. Hij moet 10 andere rechters onder zich hebben, die ieder de zorg hebben voor 100 mensen. Onder die rechters vallen weer 2 anderen, die ieder verantwoordelijk zijn voor 50 mensen. Deze laatsten moeten ieder weer 5 mannen onder zich hebben, die verantwoordelijk zijn voor 10 mensen. Geef deze mensen de zorg voor de rechtspraak onder het volk en zorg dat ze altijd bereikbaar zijn. Alle zaken die te belangrijk of te moeilijk zijn, kunnen alsnog voor jou worden gebracht. Maar de kleine zaken kunnen ze zelf afhandelen. Op die manier wordt jouw last lichter, omdat je die met hen kunt delen. Als je deze raad opvolgt en het is naar de wil van God, zul je niet meer zo zwaar worden belast en zullen vrede en een goede verstandhouding onder het volk heersen. Mozes nam de raad van zijn schoonvader ter harte. Hij koos een aantal flinke mannen uit en stelde hen aan als rechters over het volk, over 1000, 100, 50 en 10 personen. Ze waren altijd bereikbaar voor het spreken van recht. De moeilijke gevallen brachten zij voor Mozes, maar de eenvoudige zaken behandelden zij zelf. Kort daarna liet Mozes zijn schoonvader terugkeren naar zijn eigen land. Jethro staat eerst stil bij de eigenlijke taak van Mozes. In de eerste plaats moet Mozes het volk voor de Heere vertegenwoordigen. Staande voor de wolkolom en later in het heiligdom dient Mozes geschillen aan de Heere voor te leggen. Een andere taak van Mozes betreft de instructie van het volk. Mozes moet het volk waarschuwen om de instellingen en wetten van de Heere te onderhouden.
Hij moet hen ook voorhouden hoe zij moeten handelen. De laatste taak is uit te zien naar mannen die kunnen optreden als rechters. Aan hen worden hoge eisen gesteld. Ze behoren krachtige persoonlijkheden te zijn. Daarnaast moeten ze de Heere vrezen en betrouwbaar zijn. Ten slotte moeten rechters onrechtmatige winst afzweren. Wie uit is op verbetering van zijn eigen positie, zal in de verleiding kunnen komen geschenken aan te nemen. Of krijgt te doen met afpersing en zal het dan niet te nauw nemen met het recht. Het recht is in goede handen bij hem die niets wil weten van eigen belang en daarnaast ook rechtvaardig en eerlijk is. Jesaja 33 vers 15. Mozes moet de rechters volgens een vaste verdeling aanstellen. Als oversten over groepen van 1000, over groepen van 100, over groepen van 50 en over groepen van 10. Het betekent dat een speciale hiërarchie van rechters en familie en stamoversten ontstaat. Het begrip rechter is te zwaar om de lagere functies mee aan te duiden. Vermoedelijk zijn dit familie- en stamoudsten die in allerlei situaties raad geven. Misschien dat aan het begrip richters gedacht moet worden. Een richter doet meer dan alleen recht spreken, ze onderhouden de rechtsorde. De oversten over 1000 staan waarschijnlijk in rechtstreeks contact met Mozes. Hij legt regelmatig de moeilijke zaken voor aan de Heere God. De door Mozes aan te wijzen rechters dienen voortdurend klaar te staan om recht te spreken over het volk. Ze mogen alle eenvoudige geschillen zelf oplossen, maar ze moeten de problematische gevallen voorleggen aan Mozes. Mozes krijgt de opdracht om zichzelf op deze manier te ontlasten. Als hij de dingen op deze wijze aanpakt, zal hij op de been kunnen blijven. Dan zal hij ook in staat zijn om zijn taak te vervullen. De taak waartoe de Heere hem roept. Een middelaar zijn tussen de Heere en zijn volk Israël. Jethro onderstreept het belang van de opdracht door te zeggen dat God het hem beveelt. Wanneer deze organisatie van de rechtspraak goed functioneert, zullen de Israëlieten in vrede naar hun tent gaan. Het betekent ook dat welzijn en harmonie het samenleven als volk de gemeenschap zullen kenmerken. Mozes gehoorzaamt zijn schoonvader door alles te doen wat deze heeft gezegd. Het bezoek van Jethro komt ten einde. Hij is geen getuige van de verbondsluiting en vertrekt naar zijn eigen land. Het laatste vers van Exodus 18 maakt geen melding van het feit dat Zippora en haar twee zonen ook vertrekken. Zij zijn waarschijnlijk bij Mozes gebleven. Exodus 18 bevat een indringende boodschap op het gebied van geestelijk leiderschap. Krachtige mensen die leven in afhankelijkheid van de Heere God worden uitgekozen om werk in de gemeenschap te vervullen. Wanneer ze dat doen, zal er vrede zijn onder de bevolking. Door afbakening en verdeling van taken en verantwoordelijkheden raken de leiders niet uitgeput. Zij moeten wel bereid zijn om taken aan anderen over te dragen. Daarmee wordt een risico genomen. Want de leider moet verantwoordelijkheid overdragen en heeft niet meer alles zelf onder controle. Mensen die je vertrouwt kunnen teleurstellen. Mozes is in Exodus 18 een voorbeeld van nederigheid, omdat hij bereid is correctie aan te nemen van zijn schoonvader Jethro, maar ook omdat hij durft te delegeren. En Jethro? Jethro is een voorbeeld van een ideale adviseur, omdat hij niet de bedoeling heeft om te blijven en uiteindelijk de reorganisatie zelf wil leiden. Exodus 19 vers 1 en 2. De Israëlieten bereikten de Sinaïwoestijn 3 maanden na de nacht waarin ze Egypte hadden verlaten. Nadat ze uit Refidim waren vertrokken, kwamen ze bij de voet van de berg Sinaï en sloegen daar hun kamp op. In een plechtige stijl, die helaas alleen in de Hebreeuwse grondtekst is te herkennen, geven de eerste 2 versen van Exodus 19 aan dat er nu een nieuw gedeelte begint.
Nu volgt de geschiedenis over het verblijf van het volk Israël in de woestijn Sinaï. De uitdrukking woestijn kan zowel duiden op een steppe als op een woestijn. In het geval van een woestijn is er sprake van minder dan 200 mm neerslag per jaar en in het geval van een steppe ongeveer 200 tot 300 mm. Het gebied rond de woestijn Sinaï is waarschijnlijk steppegebied, wat betekent dat er sprake is van een vegetatie. De gebeurtenissen worden uitvoerig beschreven in maar liefst 59 hoofdstukken. Exodus 19 is ook het begin van een gedeelte over de openbaring van de Heere aan zijn volk en de sluiting van het verbond. Exodus 19 tot en met 24 bevat een aantal verbondsteksten. Als eerste de verbondstekst zelf. Als tweede de uitwerkingen van de verbondstekst. En als derde een beschrijving van de verbondsmaaltijd. In het boek Exodus bestaan twee andere gedeelten waarin de heiligheid van de Heere en van de door hem verkoren plaats een centrale rol spelen. De geschiedenis over de brandende braambos is al aan de orde geweest. Daar werd het gebied rond de braambos heilig door de aanwezigheid van de Heere God. Er zijn parallellen met Exodus 19 waar het volk bewust wordt gemaakt van de heiligheid van de berg. Verderop in het Bijbelboek Exodus wordt de tabernakel aangewezen als de plaats waar de Heere woont. In de derde maand na de uittocht slaat Israël het kamp op bij de berg Sinaï. Het eerste vers moeten we waarschijnlijk opvatten als opschrift. In de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel, komen dergelijke opschriften vaker voor. Het gaat om een opschrift en het begin van een nieuwe geschiedenis. Het tweede vers heeft de bedoeling om de lezers een nauwkeurig beeld te geven van de reis die de Israëlieten aflegden en van hun verblijfplaats. Exodus 19, vers 3 tot en met 6. Mozes beklom de berg om God te ontmoeten en de Heere riep hem vanaf de berg en zei: geef deze opdrachten door aan het volk Israël. Zeg hun, u hebt gezien wat ik met de Egyptenaar heb gedaan en hoe ik u bij mij heb gebracht, zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Als u mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond naleeft, zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken, want de hele aarde is mijn bezit. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Vertel dit aan de Israëlieten. Israël heeft 3 dagen om zich voor te bereiden op de door de Heere aangekondigde verbondsluiting. In deze periode geeft God via Mozes zijn instructies aan het volk en bereidt het volk zich voor. Nadat het volk het tentenkamp heeft opgeslagen, gaat Mozes naar de berg, waar hij de Heere eerder ontmoette. Daar ontvangt hij een boodschap voor het volk Israël. Geheel in de stijl van de toenmalige vazal verdragen, herinnert de Heere aan zijn weldaden in het verleden. Zoals de soeverein, de grootvorst, vertelt wat hij in het verleden voor zijn vazal heeft gedaan. De Heere stelt een aantal voorwaarden waaraan het volk dient te voldoen voordat het verbond wordt gesloten. Zoals het past bij een oud-oosters verbond, geeft de grootvorst aan de vazal de gelegenheid om te reageren. Hoe zal Israël reageren? Zal het volk zich willen verbinden aan de Heere? Daarover meer in de volgende uitzending.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dus, digitaal op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog